0: Duitsland is het, ja. Een vrouw op een troon.
1: Nou, Duitsland.
0: Ja, die Merkel daar.
1: Ja, wat heb ik in het
0: Was?
1: Kriekli. Ja, het is nou nog ook een goede kan, hè?
0: Ja. Hij is al erop geworpen. Ik jou een arm niet. Ik jou een arm
1: niet. Ik geloof, ik ga nog voorbij gaan lopen.
0: Onderstaat ik, onderstaat.